Radio Land van Waas.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Nederland geldt ook vandaag nog de noodverordening van het gebied in Venray waar de grote natuurbrand woedt. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweermensen hun werk kunnen doen. Die blussen voorlopig alleen nog van op de bestaande paden, want mogelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. In het natuurgebied dat in brand staat zijn er ontploffingen geweest. De Nederlandse explosieve opruimingsdienst zoekt dat verder uit. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. En let op je snelheid wanneer je met de auto op vakantie gaat, want in heel Europa zijn er extra snelheidscontroles. Nog tot en met zondag is het weer Speedweek van Roadpol, een samenwerkingsverband tussen 31 Europese politiediensten. Die controleren 2 keer per jaar in heel Europa op snelheid, gewoonlijk in april en in augustus. De actie moet het aantal verkeersslachtoffers terugdringen tijdens de drukke vakantieperiode. 3 jaar geleden kregen tijdens de zomerse Speedweek liefst 650.000 bestuurders een boete na een snelheidsovertreding. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Elon Musk, heeft in het tweede kwartaal een verlies geboekt van ruim $500 miljard. Beleggers hadden vooraf rekening gehouden met nog meer verlies. De rode cijfers zijn het gevolg van vele miljarden investeringen, vooral in AI. Tegelijk laat SpaceX ook positieve cijfers zien. De omzet van het bedrijf steeg tegenover vorig jaar van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Vooral Starlink verkoopt goed. Het satellietennetwerk dat internet aanbiedt, heeft nu 12 miljoen abonnees. SpaceX ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $85 miljard op. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Union gaf de zegen nog weg in de extra tijd na een derde tegendoelpunt uit de stilstaande fase. De terugwedstrijd wordt volgende dinsdag gespeeld in Noorwegen. En de dag begint bewolkt met kans op wat lichte regen. Na de middag stilaan opklaringen. Het wordt maximaal 27 graden. Morgen eerst zon, ook later wisselend bewolkt en maximaal 25 graden. Ook de volgende dagen afwisselend wolken en zon. De temperatuur stijgt nog wat. Zondag is tot 31 graden mogelijk.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Nederland geldt ook vandaag nog de noodverordening van het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweermensen hun werk kunnen doen. Die blussen voorlopig alleen nog van op de bestaande paden, want mogelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. In het natuurgebied dat in brand staat zijn er ontploffingen geweest. De Nederlandse explosieve opruimingsdienst zoekt dat verder uit. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Je let op je snelheid wanneer je met de auto op vakantie gaat, want in heel Europa zijn er extra snelheidscontroles. Nog tot en met zondag is het weer Speedweek van Roadpol, een samenwerkingsverband tussen 31 Europese politiediensten. Die controleren 2 keer per jaar in heel Europa op snelheid, gewoonlijk in april en in augustus. De actie moet het aantal verkeersslachtoffers terugdringen tijdens de drukke vakantieperiode. 3 jaar geleden kregen tijdens de zomerse Speedweek liefst 650.000 bestuurders een boete na een snelheidsovertreding. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Elon Musk, heeft in het tweede kwartaal een verlies geboekt van ruim $500 miljard. Beleggers hadden vooraf rekening gehouden met nog meer verlies. De rode cijfers zijn het gevolg van vele miljarden investeringen, vooral in AI. Tegelijk laat SpaceX ook positieve cijfers zien. De omzet van het bedrijf steeg tegenover vorig jaar van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Vooral Starlink verkoopt goed. Het satellietennetwerk dat internet aanbiedt, heeft nu 12 miljoen abonnees. SpaceX ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $85 miljard op. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Union gaf de zegen nog weg in de extra tijd na een derde tegendoelpunt uit de stilstaande fase. De terugwedstrijd wordt volgende dinsdag gespeeld in Noorwegen. En de dag begint bewolkt met kans op wat lichte regen. Na de middag stilaan opklaringen. Het wordt maximaal 27 graden. Morgen eerst zon, ook later wisselend bewolkt en maximaal 25 graden. Ook de volgende dagen afwisselend wolken en zon. De temperatuur stijgt nog wat. Zondag is tot 31 graden mogelijk.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Listen to the radio. Om je woensdag mee te beginnen lijkt me echt wel een goed idee. Voor de mensen die net thuis zijn van de Lokerse feesten en in hun bed kruipen, lekker slapen. Hè. Voor de mensen die net het bed uit zijn om te gaan werken, ja, goed werken. En voor de mensen die niet kunnen slapen en die genieten van de zomervakantie, fijn dat je erbij bent. Tot een uur.

De man die de Lokerse feesten heeft geopend afgelopen vrijdag. Yesterday, Today and Tomorrow, dat was muziek van Berre hier op Land van Baas. En de man die op zaterdag 8 augustus te zien is op het podium van de Lokerse is Lenny Kravitz. Die draaien we zometeen met Honey van een jaar of twee geleden. Maar eerst keren we terug naar 1986 met wat rustige muziek om die woensdagochtend op gang te trekken. George Benson is dit. Dit heet Shiver.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Joe Cocker met Don't Let Me Be Misunderstood, origineel van Santa Esmeralda. En hij stopte dat helemaal in een reggae-versie. Hier vanochtend bij Land van Maas op deze woensdag, de 5e augustus. Goedemorgen allemaal. Dit is Olivia Dean, Man I Need en zometeen Rob de Nijs.

Curtis Tigers met I Wonder Why. Het wordt vandaag en morgen een vrij zonnige dag. En het blijft dan ook overwegend droog bij 26 graden. Vanaf vrijdag wordt het een beetje koeler. En hoe het weekend eruit zit, dat vertel ik je vanaf morgen. Land van Maas met een pak aan fijne muziek. Zometeen Tina Turner, maar eerst deze van Somber, Homewrecker. Heel goedemorgen.

I'm Your Private Dancer. Zong ze al jaren geleden, maar het is en blijft een fantastische plaat. Tina Turner hier op Radioland van Maas. Een hele goede morgen. Je woensdag is begonnen. Run to You was die hit in 93 van Whitney Houston. Na deze van Eve. Met de prangende vraag.

5 augustus vandaag. Je bent zometeen up-to-date met het nieuws van 8 uur. Maar eerst Closer van de Chainsmokers en Halsey. We spreken elkaar zometeen.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Nederland geldt ook vandaag nog de noodverordening van het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweermensen hun werk kunnen doen. Die blussen voorlopig alleen nog van op de bestaande paden, want mogelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. In het natuurgebied dat in brand staat zijn er ontploffingen geweest. De Nederlandse explosieve opruimingsdienst zoekt dat verder uit. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Je let op je snelheid wanneer je met de auto op vakantie gaat, want in heel Europa zijn er extra snelheidscontroles. Nog tot en met zondag is het weer Speedweek van Roadpol, een samenwerkingsverband tussen 31 Europese politiediensten. Die controleren 2 keer per jaar in heel Europa op snelheid, gewoonlijk in april en in augustus. De actie moet het aantal verkeersslachtoffers terugdringen tijdens de drukke vakantieperiode. 3 jaar geleden kregen tijdens de zomerse Speedweek liefst 650.000 bestuurders een boete na een snelheidsovertreding. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Elon Musk, heeft in het tweede kwartaal een verlies geboekt van ruim $500 miljard. Beleggers hadden vooraf rekening gehouden met nog meer verlies. De rode cijfers zijn het gevolg van vele miljarden investeringen, vooral in AI. Tegelijk laat SpaceX ook positieve cijfers zien. De omzet van het bedrijf steeg tegenover vorig jaar van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Vooral Starlink verkoopt goed. Het satellietennetwerk dat internet aanbiedt, heeft nu 12 miljoen abonnees. SpaceX ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $85 miljard op. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Union gaf de zege nog weg in de extra tijd na een derde tegendoelpunt uit de stilstaande fase. De terugwedstrijd wordt volgende dinsdag gespeeld in Noorwegen. En de dag begint bewolkt met kans op wat lichte regen. Na de middag stilaan opklaringen. Het wordt maximaal 27 graden. Morgen eerst zon, ook later wisselend bewolkt en maximaal 25 graden. Ook de volgende dagen afwisselend wolken en zon. De temperatuur stijgt nog wat. Zondag is tot 31 graden mogelijk.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-18.

En die mochten vorig jaar de Lokerse feesten afsluiten. Clouseau, zie me graag. Fijne ochtend toegewenst en leuk dat je luistert naar Radioland van Maas. Dit is de Queen of the Pride, Madonna.

goede raad die kwam van Miles Smith en Niall Horan. Drive safe als je onderweg bent naar je werk. Altijd een beetje voorzichtig zijn. Hè? Een hele goede morgen. Dit is Land van Maas met Purple Disco Machine and Substitution. Die plaat van Robert Palmer die hij uitbracht in 1979. Can we still be friends? Dat lijkt me een goed idee. Maar eerst nog wat zonnige muziek op deze woensdagochtend van Spargo. It's a one night affair. Leuk dat je luistert. Dit is de zomer van Land van Maas. Onder het motto Summer Sounds Great.

Brand van Baas, de radio die net iets meer muziek draait dan al die andere zenders, hoor. George Ezra was daar ook bij met zijn shotgun. Daarvoor Paula Abdul, I Wanna Be Forever Young. En ook Bruno Mars met On My Soul. Dat vind ik fantastisch, hè, die plaat van Bruno Mars. Straks terug naar ons eigen land, Jean Lemaire met Tentation. En Harry Styles heeft het over American Girls. Maar eerst moet er nog een rekening verhoffen worden. Paying the price of love, dit zijn de

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Je le maire en Tentation. Goed, er kunnen wat wolken zijn vandaag. En uit die wolken kan wat regen vallen, buitjes, 26 graden. Donderdag blijft het droog, ook vrijdag en zaterdag blijft het droog. Met temperaturen tot 26 graden en hier en daar een wolkje aan de lucht. Kijk eens aan.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Mogelijk komt er in ons land een verbod op krachtige wagens voor jonge chauffeurs die pas hun rijbewijs behaald hebben. Minister van Mobiliteit Krukke onderzoekt die mogelijkheid. Hij doet dat naar aanleiding van een nieuwe wet in Frankrijk. Na de zomer mogen jonge beginnende bestuurders daar niet meer rondrijden met krachtige wagens zoals sportauto's, omdat die geregeld betrokken zijn bij zware ongevallen. De Franse overheid heeft wel nog geen grens bepaald voor het motorvermogen. Experts zien ook in ons land het nut in van zo'n verbod. Italië voerde de maatregel 15 jaar geleden al in. Hulplijn 1712 heeft tijdens het WK voetbal 4% meer oproepen gekregen dan in diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit voorlopige cijfers. De emoties lopen hoog op tijdens grote voetbaltoernooien, omdat mensen vaker alcohol drinken en meer tijd samen doorbrengen. Daardoor kunnen spanningen sneller escaleren. Bij een grote Russische luchtaanval in de regio rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 15 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Raketten en drones sloegen in op zeker 7 verschillende locaties, waaronder opslagplaatsen en een wooncomplex. Op verschillende plaatsen brak brand uit. Ook in de stad Bucha viel 1 dode en raakten 21 mensen gewond. Het Oekraïnse leger heeft een tekort aan luchtafweerraketten. De Verenigde Staten zouden die normaal leveren, maar de Amerikaanse president Trump is teruggekomen op die belofte. Alexander Bloks mag zonder te spelen door naar de derde ronde van het ATP-tennistoernooi in het Canadese Montreal. Zijn Spaanse tegenstander Jaume Munar gaf op. In de volgende ronde neemt Bloks het sowieso op tegen een Tsjech. Ofwel is dat Lejecka, ofwel Kopriva. We krijgen een mix van zon en wolken en mogelijk valt er een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 28 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en halen we een graad of 24.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Classic hits, non-stop.

0: Van vrijdag 31 juli tot en met zondag 9 augustus is er de feestweek in Lokeren met de Lokse feesten op de Grote Kaai, de volle feesten in het Josephine Charlottepark en de kermis op de markt. En tijdens die feestweek in Lokeren gelden er ook heel wat aangepaste verkeersregels in het stadscentrum. Volg daarom de verkeersborden, want die tonen duidelijk wat wel en wat niet mag. Alle info over de feestweek vind je trouwens op lokeren.be/lokerse-feestweek. Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Op de Grote Markt is er alles rond proeven en beleven. Van 15 tot 21 uur vind je er kraampjes met onder andere lokale producten. In de Stationsstraat snuister je van 10 tot 18 uur tussen brokante en vintage. En op het Stationsplein is er ook de rommelmarkt van 10 tot 18 uur. Met 13 opvallende en kleurrijke buurtbudgetborden, verspreid over evenveel Lokerse buurten, geeft de stad Lokeren het startschot voor een nieuwe editie van het burgerparticipatieproject Buurtbudget Maak Lokeren Mee. In totaal is er 195.000 euro voorzien om ideeën van Lokeraars te realiseren en buurten nog aangenamer te maken. Tussen nu en eind augustus is er de brainstormperiode. Tussen 1 september en 31 december kunnen de projectideeën ingediend worden. Van 1 maart tot 30 april volgend jaar kan je stemmen op je favoriete buurtproject. En tussen juni volgend jaar en september 28 is er de uitvoeringsperiode voor het gewonnen buurtproject. Alle info vind je op denkmee.lokeren.be.
1: Radio Land van Waal.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Radio Land van Waals.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Mogelijk komt er in ons land een verbod op krachtige wagens voor jonge chauffeurs die pas hun rijbewijs behaald hebben. Minister van Mobiliteit Krukke onderzoekt die mogelijkheid. Hij doet dat naar aanleiding van een nieuwe wet in Frankrijk. Na de zomer mogen jonge beginnende bestuurders daar niet meer rondrijden met krachtige wagens zoals sportauto's, omdat die geregeld betrokken zijn bij zware ongevallen. De Franse overheid heeft wel nog geen grens bepaald voor het motorvermogen. Experts zien ook in ons land het nut in van zo'n verbod. Italië voerde de maatregel 15 jaar geleden al in. Hulplijn 1712 heeft tijdens het WK voetbal 4% meer oproepen gekregen dan in diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit voorlopige cijfers. De emoties lopen hoog op tijdens grote voetbaltoernooien, omdat mensen vaker alcohol drinken en meer tijd samen doorbrengen. Daardoor kunnen spanningen sneller escaleren. Bij een grote Russische luchtaanval in de regio rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 15 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Raketten en drones sloegen in op zeker 7 verschillende locaties, waaronder opslagplaatsen en een wooncomplex. Op verschillende plaatsen brak brand uit. Ook in de stad Bucha viel 1 dode en raakten 21 mensen gewond. Het Oekraïnse leger heeft een tekort aan luchtafweerraketten. De Verenigde Staten zouden die normaal leveren, maar de Amerikaanse president Trump is teruggekomen op die belofte. Alexander Bloks mag zonder te spelen door naar de derde ronde van het ATP-tennistoernooi in het Canadese Montreal. Zijn Spaanse tegenstander Jaume Munar gaf op. In de volgende ronde neemt Bloks het sowieso op tegen een Tsjech. Ofwel is dat Lejecka, ofwel Kopriva. We krijgen een mix van zon en wolken en mogelijk valt er een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 28 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en halen we een graad of 24.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen. Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Classic hits, non-stop.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: De Land van Waas.
1: De Land van Waas.
0: Classics Ochtend.
1: Classics Ochtend.
2: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
3: Mogelijk komt er in ons land een verbod op krachtige wagens voor jonge chauffeurs die pas hun rijbewijs behaald hebben. Minister van Mobiliteit Krukke onderzoekt die mogelijkheid. Hij doet dat naar aanleiding van een nieuwe wet in Frankrijk. Na de zomer mogen jonge beginnende bestuurders daar niet meer rondrijden met krachtige wagens zoals sportauto's, omdat die geregeld betrokken zijn bij zware ongevallen. De Franse overheid heeft wel nog geen grens bepaald voor het motorvermogen. Experts zien ook in ons land het nut in van zo'n verbod. Italië voerde de maatregel 15 jaar geleden al in. Hulplijn 1712 heeft tijdens het WK voetbal 4% meer oproepen gekregen dan in diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit voorlopige cijfers. De emoties lopen hoog op tijdens grote voetbaltoernooien, omdat mensen vaker alcohol drinken en meer tijd samen doorbrengen. Daardoor kunnen spanningen sneller escaleren. Bij een grote Russische luchtaanval in de regio rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 15 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Raketten en drones sloegen in op zeker 7 verschillende locaties, waaronder opslagplaatsen en een wooncomplex. Op verschillende plaatsen brak brand uit. Ook in de stad Bucha viel 1 dode en raakte 21 mensen gewond. Het Oekraïnse leger heeft een tekort aan luchtafweerraketten. De Verenigde Staten zouden die normaal leveren, maar de Amerikaanse president Trump is teruggekomen op die belofte. Alexander Bloks mag zonder te spelen door naar de derde ronde van het ATP-tennistoernooi in het Canadese Montreal. Zijn Spaanse tegenstander Jaume Munar gaf op. In de volgende ronde neemt Bloks het sowieso op tegen een Tsjech. Ofwel is dat Lejecka, ofwel Kopriva. We krijgen een mix van zon en wolken en mogelijk valt er een bui. De temperatuur stijgt tot zo'n 28 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en halen we een graad of 24.
4: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.
6: Dit is een nieuw uur.
2: Radio Land van Waas. Hits en classics. Non-stop.

De Internationale Volkskunstweek viert 50 jaar in Sint-Niklaas. Van 9 tot 14 augustus verwelkomt de organisatie opnieuw internationale groepen, ditmaal uit Litouwen, Polen en Portugal. En voor deze jubileumeditie is de organisatie nog op zoek naar gastgezinnen uit Sint-Niklaas en de ruime Waaslandse regio. Een gastgezin stelt van 9 tot 14 augustus een slaapplaats ter beschikking aan één of meerdere deelnemers. Wil je meer info of een gastgezin opvangen, kan je mailen naar jan.melkebeke@telenet.be. Je kan ook bellen naar 0499 99 07 68, of je kan ook een mailtje sturen naar volkskunstweek@ossaard.org. Ook dit jaar pakt de VZW Koofke in Lokeren uit met de jaarlijkse wandel- en fietszoektocht, maar met een extra toets, want in het kader van het Reinaardjaar werd een speciale link gelegd met het bekende verhaal. Je kan deze doen tot 20 september. Je betaalt €5 per deelnameformulier en je kan het verkrijgen bij Visit Lokeren op de Markt en het Praat- en Eetcafé De Molen in de Heirbrugstraat, waar de zoektochten starten. Deze zomer kan je terecht op het Sint-Nicolaasplein in Sint-Niklaas voor een reeks geweldige dansdonderdagen. In het midden van het plein wordt een podium met dansvloer ingericht waar je elke donderdag terecht kan voor een avondje dans. Het volledige programma vind je via www.ontdeksintniklaas.be. Je kan er terecht elke donderdag vanaf 9 juli tot en met 27 augustus, telkens van 19 uur tot 23 uur.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De politie heeft een drugbende opgerold die opereerde via Snapchat. Agenten vielen binnen op verschillende plaatsen en pakten 4 verdachten op. Ze namen ook bijna 300 gram cocaïne, 500 gram cannabis en €800 cash in beslag. Enkele arrestanten zijn geen onbekenden voor het gerecht. 2 mannen van 23 en 27 zijn intussen al voor de onderzoeksrechter gekomen en aangehouden. De bekende Vlaamse veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. Dat heeft een van zijn zonen bekendgemaakt. Veilinghuis Bernaerts vierde vorig jaar zijn 50ste verjaardag. Mon Bernaerts werd bekend door de vele veilingen op televisie. Hij verkocht ook het duurste schilderij ooit in ons land. De hemelvogel van René Magritte. Het kunstwerk ging onder de hamer voor €3,4 miljoen. Mon Bernaerts is 81 geworden. De grote natuurbrand in Nederlands-Limburg is onder controle. De brandweer zal wel nog enkele dagen moeten nablussen, omdat er verschillende brandhaarden zijn. Ze zet daarbij ook opnieuw blushelikopters in. Ook ons land stuurt extra manschappen. Op de luchthaven van het Duitse Leipzig zijn alle vluchten afgelopen nacht even opgeschort nadat een drone was gespot die mogelijk explosieven aan boord had. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid. Volgens de krant Bild vloog de drone met een ontsteker in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Er is een onderzoek geopend. In Los Angeles is het voorbije weekend mogelijk een aanslag op president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. De politie arresteerde een man van 38 die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfclub van Trump. De politie vond bij de man munitie, een geladen pistool en een valse identiteitskaart. Hij zou zich voorgedaan hebben als veiligheidsagent. De man zit in de cel. In Guatemala zijn zo'n 1700 mensen in veiligheid gebracht omdat vulkaan Fuego dreigt uit te barsten. In de hele regio geldt code rood. Fuego spuwt sinds begin deze week lava en as uit. Het is een van de actiefste vulkanen ter wereld. 6 jaar geleden kostte een uitbarsting aan meer dan 200 mensen het leven. Het is wisselend bewolkt met kans op een bui. De maxima kunnen klimmen tot 28 graden. Morgen mogen we zonnige periode verwachten bij een graad of 24. Daarna wordt het opnieuw warmer.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Van Hemel.

Voor mij persoonlijk een heel leuk einde. Deze plaat van Dua Lipa en Love Again hier bij Radio Los Angeles. Heel goedemiddag. Ja, Jeroen is er niet. Jeroen heeft congé PJ gekregen voor 3 weken van onze baas. En ik moet hem vervangen. Maar ik hoop dat hij dat niet erg vindt. Dat zal wel niet, hè. De lunchbox die gaat open deze namiddag hier bij Radio Los Angeles. Tussen 12 en 2 uur. Hier is het.

Tegenwoordig zijn er heel wat singer-songwriters die goede platen maken en in de hitlijsten verschijnen. Judith was dat. En I'd love to be in love. Wie niet, hè? En er is Polle Pap en Jan Leijers. Soul Sister dus.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: S'avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.

0: sing.
1: Moet je af en toe doen, hè, om goed gezind te worden. Sing, sing, sing. Je hoorde Travis hier bij Radio Land van Waals. En dit is goed uit de jaren 80, hoor. 1983 noteerden we toen deze plaat in de hitlijsten. Heerlijk. David Bowie.

Als je Sint-Niklaas binnenrijdt, dan zie je ze staan bovenop de Onze Lieve Vrouwkerk. Maria Verguld, nu momenteel niet natuurlijk, want die staat volop in de steigers. Ze wordt opnieuw opgekuist en ze krijgt een nieuw laagje bladgoud. En je kan Maria Verguld gaan bezoeken, want dat was al eerder gepland. 4 dagen trouwens door het stadsbestuur van Sint-Niklaas. Maar je bent helaas te laat. Die 4 dagen zijn volledig bezet. Maar het stadsbestuur van Sint-Niklaas gaat de mensen een beetje verwennen. Je kan op 13 en 14 september ook nog Maria Verguld gaan bezoeken. 250 treden moet je doen. 60 meter boven de grond. Je moet wel van goede fysieke aard zijn. Want je moet die 250 treden wel kunnen opstappen natuurlijk. En je moet ouder zijn dan 13 jaar. Dus hou gewoon ontdekt Sint-Niklaas een beetje in het oog. En schrijf je in, want het is een unieke belevenis. Je gaat dit niet meer kunnen meemaken, denk ik, in je leven. Het is ondertussen ook al 60 jaar geleden dat Maria Verguld nog eens op de grond heeft gestaan. Dus je weet het dan, hè. Misschien eens bezoeken, dat lijkt wel echt de moeite. Maria Verguld, zeker bezoeken.

Ozark Henry. These Days bij Radio Land van Vaals. Fijn dat je luistert. Fijn dat we samen onze lunchbox kunnen opeten. Ik weet niet wat er in jouw boterhammendoosje zit. Waarschijnlijk boterhammetjes. Maar misschien heeft je geliefde wel iets heel speciaals in je boterhammendoos extra gestoken.

Stella Lefty. Nooit van gehoord, tot ze in de eerste lijst verscheen natuurlijk. Stella Lefty met Haarstad Boston. Zometeen krijg je een update van het nieuws. Wat is er allemaal gebeurd in deze soms wel crazy wereld? Ja, crazy world. En ook het weerbericht komt erbij. Maar dat is allemaal voor binnen een paar ogenblikken.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De politie heeft een drugbende opgerold die opereerde via Snapchat. Agenten vielen binnen op verschillende plaatsen en pakten 4 verdachten op. Ze namen ook bijna 300 gram cocaïne, 500 gram cannabis en €800 cash in beslag. Enkele arrestanten zijn geen onbekenden voor het gerecht. 2 mannen van 23 en 27 zijn intussen al voor de onderzoeksrechter gekomen en aangehouden. De bekende Vlaamse veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. Dat heeft een van zijn zonen bekendgemaakt. Veilinghuis Bernaerts vierde vorig jaar zijn 50ste verjaardag. Mon Bernaerts werd bekend door de vele veilingen op televisie. Hij verkocht ook het duurste schilderij ooit in ons land. De hemelvogel van René Magritte. Het kunstwerk ging onder de hamer voor €3,4 miljoen. Mon Bernaerts is 81 geworden. De grote natuurbrand in Nederlands-Limburg is onder controle. De brandweer zal wel nog enkele dagen moeten nablussen, omdat er verschillende brandhaarden zijn. Ze zet daarbij ook opnieuw blushelikopters in. Ook ons land stuurt extra manschappen. Op de luchthaven van het Duitse Leipzig zijn alle vluchten afgelopen nacht even opgeschort nadat een drone was gespot die mogelijk explosieven aan boord had. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid. Volgens de krant Bild vloog de drone met een ontsteker in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Er is een onderzoek geopend. In Los Angeles is het voorbije weekend mogelijk een aanslag op president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. De politie arresteerde een man van 38 die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfclub van Trump. De politie vond bij de man munitie, een geladen pistool en een valse identiteitskaart. Hij zou zich voorgedaan hebben als veiligheidsagent. De man zit in de cel. In Guatemala zijn zo'n 1700 mensen in veiligheid gebracht omdat vulkaan Fuego dreigt uit te barsten. In de hele regio geldt code rood. Fuego spuwt sinds begin deze week lava en as uit. Het is een van de actiefste vulkanen ter wereld. 6 jaar geleden kostte een uitbarsting aan meer dan 200 mensen het leven. Het is wisselend bewolkt met kans op een bui. De maxima kunnen klimmen tot 28 graden. Morgen mogen we zonnige periode verwachten bij een graad of 24. Daarna wordt het opnieuw warmer.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaerts partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.
0: Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Guy van Hemel.

Daar houden we van, hè? Van de muziek uit de jaren 80. Simply Irresistible, u hoorde Robert Palmer. Maar oké, goed, we worden ook een beetje ouder, hè? Ja, degenen die in de jaren 80 zijn opgegroeid, die gaan toch wel richting de 60. Misschien wel 60 plus, wie weet, hè? Toen was Vrije Radio nog gigantisch populair, hoor. Goedemiddag. We luisteren nu naar George Michael tijdens de lunchbreak en Outside.

Ja, tegenwoordig sleuren artiesten andere artiesten erbij om toch maar succesvol te worden. Zeker weten. Criss Cross Amsterdam was dat. En My Oh My met nog een bunch van andere artiesten. Zoals Lucia Sonza en een zekere Willy William. Nooit van gehoord, meneer. Van deze mannen heb ik wel gehoord. Onlangs kon je ze nog gaan bekijken in de Roma in Antwerpen. En nu op Radio Landvaas tijdens de lunchbreak. Hier is Duran Duran.

Misschien vraag je je zelf wel af, gaan we zulke temperaturen elk jaar krijgen tijdens de zomerperiode? Ik vermoed van wel, want die klimaatverandering, ja, die speelt ons toch parten, hoor. We zijn eigenlijk het slachtoffer van ons eigen misbruik, mogen we het zo wel stellen? Nou, misschien wel, hè, ja. En er zijn er een paar in de wereld die er niet in geloven in die klimaatverandering, maar je voelt het aan de lijve aan. Zeker weten. Er gaan weer heel wat airco's verkocht worden, denk ik, deze zomer. Let's go.

Afgelopen weekend was het een zwart weekend. Voor als je naar het zuiden zou rijden. Er zijn er heel wat teruggekomen, maar er zijn er ook heel wat vertrokken richting Zuid-Frankrijk. En waar je ook bent, hè, niet vergeten, je kan overal ter wereld luisteren naar jouw regionale radio. Radio Land van Waast. Uiteraard, als ik een beetje een promotie mag maken, is altijd leuk om de radio te beluisteren vanuit jouw eigen buurt. Toch? Ja, zeker weten. Hier is Paula Abdul. Mooie Paula Abdul trouwens. En Rush Rush. Ze was mooi in de jaren 80, maar zou ze nog even mooi zijn? Zal ze eens even googlen.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

zomer is het altijd komkommertijd. Veel mensen zijn op reis. Er gebeurt weinig. Vooral in onze regio gebeurt er weinig. Iedereen is blijkbaar vertrokken. Zelfs onze burgervader van de stad Sint-Niklaas, die zit in Wales, geloof ik. Zijn favoriete thuisbasis, nummer 2 in Wales. Blijkt daar toch wel de moeite te zijn. Volgend jaar is op mijn bucketlistje zetten. Wales. Mooi.

Ik hoop dat jouw lunchbox volledig op is. Dan ben je heel braaf geweest uiteraard, ja. De mijne is in ieder geval op. Mijn extra worteltjes die ik gekregen heb van een vrouw, die zijn ook op. Ze zal 4 zijn. Graag tot morgen om 12 uur.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De politie heeft een drugbende opgerold die opereerde via Snapchat. Agenten vielen binnen op verschillende plaatsen en pakten 4 verdachten op. Ze namen ook bijna 300 gram cocaïne, 500 gram cannabis en €800 cash in beslag. Enkele arrestanten zijn geen onbekenden voor het gerecht. 2 mannen van 23 en 27 zijn intussen al voor de onderzoeksrechter gekomen en aangehouden. De bekende Vlaamse veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. Dat heeft een van zijn zonen bekendgemaakt. Veilinghuis Bernaerts vierde vorig jaar zijn 50ste verjaardag. Mon Bernaerts werd bekend door de vele veilingen op televisie. Hij verkocht ook het duurste schilderij ooit in ons land. De hemelvogel van René Magritte. Het kunstwerk ging onder de hamer voor €3,4 miljoen. Mon Bernaerts is 81 geworden. De grote natuurbrand in Nederlands-Limburg is onder controle. De brandweer zal wel nog enkele dagen moeten nablussen, omdat er verschillende brandhaarden zijn. Ze zet daarbij ook opnieuw blushelikopters in. Ook ons land stuurt extra manschappen. Op de luchthaven van het Duitse Leipzig zijn alle vluchten afgelopen nacht even opgeschort nadat een drone was gespot die mogelijk explosieven aan boord had. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid. Volgens de krant Bild vloog de drone met een ontsteker in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Er is een onderzoek geopend. In Los Angeles is het voorbije weekend mogelijk een aanslag op president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. De politie arresteerde een man van 38 die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfclub van Trump. De politie vond bij de man munitie, een geladen pistool en een valse identiteitskaart. Hij zou zich voorgedaan hebben als veiligheidsagent. De man zit in de cel. In Guatemala zijn zo'n 1700 mensen in veiligheid gebracht omdat vulkaan Fuego dreigt uit te barsten. In de hele regio geldt code rood. Fuego spuwt sinds begin deze week lava en as uit. Het is een van de actiefste vulkanen ter wereld. 6 jaar geleden kostte een uitbarsting aan meer dan 200 mensen het leven. Het is wisselend bewolkt met kans op een bui. De maxima kunnen klimmen tot 28 graden. Morgen mogen we zonnige perioden verwachten bij een graad of 24. Daarna wordt het opnieuw warmer.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Radio Land van Waas. Summer sounds great.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De twee Belgische jongeren die maandag door een blikseminslag waren getroffen in de Franse Pyreneeën zijn bij bewustzijn en hun toestand is stabiel. Dat meldt het plaatselijk parket. Het is wel nog onduidelijk of er blijvende gevolgen zijn. De twee van 14 en 21 waren met een groep op trektocht naar een berghut op 2700 meter hoogte. Een van hen kreeg door de bliksemschicht ook een hartstilstand. Het lichaam dat gisteren in Sclessin bij Luik uit de Maas is gevist, is mogelijk door geweld om het leven gekomen. Lokale media berichten dat het lichaam verdachte verwondingen vertoonde, vermoedelijk messteken. Het parket houdt de identiteit van het slachtoffer voorlopig geheim. Later vandaag vindt een autopsie plaats om meer duidelijkheid te brengen over de doodsoorzaak. In Blankenbergen is het verkeer met de zeelijner of kusttram tijdelijk onderbroken geweest na een spectaculair verkeersongeval aan de jachthaven. Een auto voerde een brusk inhaalmanoeuvre uit op een plaats waar dat verboden is en waar de weg versmalt. De wagen belandde ondersteboven op de tramsporen. De brandweer moest de bestuurder komen bevrijden. De man raakte gewond, maar was bij bewustzijn. Ook de mughelikopter kwam ter plaatse. De man van 35, die twee weken geleden een andere man mishandelde en neerstak op een appartement in Diest in Vlaams-Brabant, is aangehouden op verdenking van poging tot moord. De verdachte vluchtte na de feiten weg, maar is een week later gearresteerd in Hasselt. Zijn slachtoffer, een man van 44, raakte bij het incident ernstig gewond. Mogelijk speelden de feiten zich af in de criminele sfeer, maar de politie en parket willen dat niet bevestigen. Stilaan wijken de wolken voor meer zon vanaf het westen. Op de meeste plaatsen blijft het ook droog vanmiddag. Maxima van 24 graden aan de kust tot 28 in het centrum.

De Internationale Volkskunstweek viert 50 jaar in Sint-Niklaas. Van 9 tot 14 augustus verwelkomt de organisatie opnieuw internationale groepen, ditmaal uit Litouwen, Polen en Portugal. En voor deze jubileumeditie is de organisatie nog op zoek naar gastgezinnen uit Sint-Niklaas en de ruime Waaslandse regio. Een gastgezin stelt van 9 tot 14 augustus een slaapplaats ter beschikking aan één of meerdere deelnemers. Wil je meer info of een gastgezin opvangen, kan je mailen naar jan.melkebeke@telenet.be. Je kan ook bellen naar 0499 99 07 68, of je kan ook een mailtje sturen naar volkskunstweek@ossaard.org. Ook dit jaar pakt de VZW Koofke in Lokeren uit met de jaarlijkse wandel- en fietszoektocht, maar met een extra toets, want in het kader van het Reinaardjaar werd een speciale link gelegd met het bekende verhaal. Je kan deze doen tot 20 september. Je betaalt €5 per deelnameformulier en je kan dat verkrijgen bij Visit Lokeren op de Markt en het praat- en eetcafé De Molen in de Heirbrugstraat, waar de zoektochten starten. Deze zomer kan je terecht op het Sint-Nicolaasplein in Sint-Niklaas voor een reeks geweldige dansdonderdagen. In het midden van het plein wordt een podium met dansvloer ingericht waar je elke donderdag terecht kan voor een avondje dans. Het volledige programma vind je via www.ontdeksintniklaas.be. Je kan er terecht elke donderdag vanaf 9 juli tot en met 27 augustus, telkens van 19 uur tot 23 uur.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De twee Belgische jongeren die maandag door een blikseminslag waren getroffen in de Franse Pyreneeën zijn bij bewustzijn en hun toestand is stabiel. Dat meldt het plaatselijk parket. Het is wel nog onduidelijk of er blijvende gevolgen zijn. De twee van 14 en 21 waren met een groep op trektocht naar een berghut op 2700 meter hoogte. Een van hen kreeg door de bliksemschicht ook een hartstilstand. Het lichaam dat gisteren in Sclessin...

0: In Luik uit de Maas is gevist, is mogelijk door geweld om het leven gekomen. Lokale media berichten dat het lichaam verdachte verwondingen vertoonde, vermoedelijk messteken. Het parket houdt de identiteit van het slachtoffer voorlopig geheim. Later vandaag vindt een autopsie plaats om meer duidelijkheid te brengen over de doodsoorzaak. In Blankenbergen is het verkeer met de zeelijner of kusttram tijdelijk onderbroken geweest na een spectaculair verkeersongeval aan de jachthaven. Een auto voerde een brusk inhaalmanoeuvre uit op een plaats waar dat verboden is en waar de weg versmalt. De wagen belandde ondersteboven op de tramsporen. De brandweer moest de bestuurder komen bevrijden. De man raakte gewond, maar was bij bewustzijn. Ook de mughelikopter kwam ter plaatse. De man van 35, die 2 weken geleden een andere man mishandelde en neerstak op een appartement in Diest in Vlaams-Brabant, is aangehouden op verdenking van poging tot moord. De verdachte vluchtte na de feiten weg, maar is een week later gearresteerd in Hasselt. Zijn slachtoffer, een man van 44, raakte bij het incident ernstig gewond. Mogelijk speelden de feiten zich af in de criminele sfeer, maar de politie en parket willen dat niet bevestigen. Stilaan wijken de wolken voor meer zon vanaf het westen. Op de meeste plaatsen blijft het ook droog vanmiddag. Maxima van 24 graden aan de kust tot 28 in het centrum.
1: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
2: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
3: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De twee Belgische jongeren die maandag door een blikseminslag waren getroffen in de Franse Pyreneeën zijn bij bewustzijn en hun toestand is stabiel. Dat meldt het plaatselijk parket. Het is wel nog onduidelijk of er blijvende gevolgen zijn. De twee van 14 en 21 waren met een groep op trektocht naar een berghut op 2700 meter hoogte. Een van hen kreeg door de bliksemschicht ook een hartstilstand. Het lichaam

0: Dat gisteren in Sclessin bij Luik uit de Maas is gevist, is mogelijk door geweld om het leven gekomen. Lokale media berichten dat het lichaam verdachte verwondingen vertoonde, vermoedelijk meststeken. Het parket houdt de identiteit van het slachtoffer voorlopig geheim. Later vandaag vindt een autopsie plaats om meer duidelijkheid te brengen over de doodsoorzaak. In Blankenbergen is het verkeer met de zeelijner of kusttram tijdelijk onderbroken geweest na een spectaculair verkeersongeval aan de jachthaven. Een auto voerde een brusk inhaalmanoeuvre uit op een plaats waar dat verboden is en waar de weg versmalt. De wagen belandde ondersteboven op de tramsporen. De brandweer moest de bestuurder komen bevrijden. De man raakte gewond, maar was bij bewustzijn. Ook de mughelikopter kwam ter plaatse. De man van 35, die 2 weken geleden een andere man mishandelde en neerstak op een appartement in Diest in Vlaams-Brabant, is aangehouden op verdenking van poging tot moord. De verdachte vluchtte na de feiten weg, maar is een week later gearresteerd in Hasselt. Zijn slachtoffer, een man van 44, raakte bij het incident ernstig gewond. Mogelijk speelden de feiten zich af in de criminele sfeer, maar de politie en parket willen dat niet bevestigen. Stilaan wijken de wolken voor meer zon vanaf het westen. Op de meeste plaatsen blijft het ook droog vanmiddag. Maxima van 24 graden aan de kust tot 28 in het centrum.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat maar eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-1800.
6: Dit is een nieuw uur.
5: Radio Land van Waals. Hits en classics. Non-stop.

0: 'S ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: 'S Avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Van vrijdag 31 juli tot en met zondag 9 augustus is er de feestweek in Lokeren met de Lokse feesten op de Grote Kaai, de volle feesten in het Josfien-Charlottepark en de kermis op de markt. En tijdens die feestweek in Lokeren gelden er ook heel wat aangepaste verkeersregels in het stadscentrum. Volg daarom de verkeersborden, want die tonen duidelijk wat wel en wat niet mag. Alle info over de feestweek vind je trouwens op lokeren.be/lokerse-feestweek. Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Op de Grote Markt is er alles rond proeven en beleven. Van 15 tot 21 uur vind je er kraampjes met onder andere lokale producten. In de Stationsstraat snuister je van 10 tot 18 uur tussen brokante en vintage. En op het Stationsplein is er ook de rommelmarkt van 10 tot 18 uur. Met 13 opvallende en kleurrijke buurtbudgetborden, verspreid over evenveel Lokerse buurten, geeft de stad Lokeren het startschot voor een nieuwe editie van het burgerparticipatieproject Buurtbudget Maak Lokeren Mee. In totaal is er 195.000 euro voorzien om ideeën van lokeraars te realiseren en buurten nog aangenamer te maken. Tussen nu en eind augustus is er de brainstormperiode. Tussen 1 september en 31 december kunnen de projectideeën ingediend worden. Van 1 maart tot 30 april volgend jaar kan je stemmen op je favoriete buurtproject. En tussen juni volgend jaar en september 28 is er de uitvoeringsperiode voor het gewonnen buurtproject. Alle info vind je op denkmee.lokeren.be.

0: Summer sounds great.
1: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
2: Het parket in Duitsland bevestigt dat op de luchthaven van Leipzig vorige nacht een drone is gevonden met een onbekend explosief en een ontstekingsmechanisme. De drone lag op een landingsbaan bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een explosieve robot heeft het tuig geneutraliseerd. Er was ook een tweede incident met een vrachtvliegtuig van DHL dat in botsing kwam met een object, mogelijk ook een drone. Dat toestel kon veilig landen in Hannover. In Bredene aan Zee is in de late namiddag een man om het leven gekomen bij een aanrijding door de kusttram. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De trambestuurder is in shock. Het tramverkeer is door het ongeval zwaar verstoord en de lijn zet tijdelijk vervangbussen in. In Wenduinen, deel van kustgemeente De Haan, heeft vanmiddag een zware brand gewoed in een appartementsgebouw. De brand ontstond in de woonkamer op de eerste verdieping. Ook een tweede appartement liep veel schade op en is onbewoonbaar. In totaal zijn 10 bewoners geëvacueerd. 1 man is met rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak is nog onduidelijk. In Zoersel in de Antwerpse Kempen hebben 3 jongeren een nachtelijke rit gemaakt met een graafmachine. Die hadden ze gestolen op een werf van een woning in renovatie. Tijdens de rit begaf de kraan het en liet het drietal het voertuig midden op de rijbaan achter. Er lag ook een breed oliespoor op de weg. De brandweer kwam de smurrie opruimen. De jongeren zijn intussen geïdentificeerd. 1 van hen is nog minderjarig. De Italiaanse kampioen Jonathan Milan blijft oppermachtig in de wielerronde van Polen. In een nieuwe massasprint pakte hij zijn 3e ritzege op 3. De Brit Hobbs was 2e. Gerben Thijssen, 1e Belg op plaats 7. In de stand heeft Milan 18 seconden voorsprong op de 2e, de Fransman Magnier. Vanavond droog en overwegend helder en nog zachte temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met wat wolken en een kleine regenkans. Na de middag droger en zonniger.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
4: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
4: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.

0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het parket in Duitsland bevestigt dat op de luchthaven van Leipzig vorige nacht een drone is gevonden met een onbekend explosief en een ontstekingsmechanisme. De drone lag op een landingsbaan bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een explosieve robot heeft het tuig geneutraliseerd. Er was ook een tweede incident met een vrachtvliegtuig van DHL dat in botsing kwam met een object, mogelijk ook een drone. Dat toestel kon veilig landen in Hannover. In Bredene aan Zee is in de late namiddag een man om het leven gekomen bij een aanrijding door de kusttram. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De trambestuurder is in shock. Het tramverkeer is door het ongeval zwaar verstoord en de lijn zet tijdelijk vervangbussen in. In Wenduinen, deel van kustgemeente De Haan, heeft vanmiddag een zware brand gewoed in een appartementsgebouw. De brand ontstond in de woonkamer op de eerste verdieping. Ook een tweede appartement liep veel schade op en is onbewoonbaar. In totaal zijn 10 bewoners geëvacueerd. 1 man is met rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak is nog onduidelijk. In Zoersel in de Antwerpse Kempen hebben 3 jongeren een nachtelijke rit gemaakt met een graafmachine. Die hadden ze gestolen op een werf van een woning in renovatie. Tijdens de rit begaf de kraan het en liet het drietal het voertuig midden op de rijbaan achter. Er lag ook een breed oliespoor op de weg. De brandweer kwam de smurrie opruimen. De jongeren zijn intussen geïdentificeerd. 1 van hen is nog minderjarig. De Italiaanse kampioen Jonathan Milan blijft oppermachtig in de wielerronde van Polen. In een nieuwe massasprint pakte hij zijn 3e ritzege op 3. De Brit Hobbs was 2e. Gerben Thijssen, 1e Belg op plaats 7. In de stand heeft Milan 18.

0: seconden voorsprong op de tweede, de Fransman Magnier. Vanavond droog en overwegend helder en nog zachte temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met wat wolken en een kleine regenkans. Na de middag droger en zonniger.
1: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waals. Hits en classics. Non-stop.

Van vrijdag 31 juli tot en met zondag 9 augustus is er de feestweek in Lokeren met de Lokse feesten op de Grote Kaai, de volle feesten in het Josfien-Charlottepark en de kermis op de markt. En tijdens die feestweek in Lokeren gelden er ook heel wat aangepaste verkeersregels in het stadscentrum. Volg daarom de verkeersborden, want die tonen duidelijk wat wel en wat niet mag. Alle info over de feestweek vind je trouwens op lokeren.be/lokerse-feestweek. Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Op de Grote Markt is er alles rond proeven en beleven. Van 15 tot 21 uur vind je er kraampjes met onder andere lokale producten. In de Stationsstraat snuister je van 10 tot 18 uur tussen brokante en vintage. En op het Stationsplein is er ook de rommelmarkt van 10 tot 18 uur. Met 13 opvallende en kleurrijke buurtbudgetborden, verspreid over evenveel Lokerse buurten, geeft de stad Lokeren het startschot voor een nieuwe editie van het burgerparticipatieproject Buurtbudget Maak Lokeren Mee. In totaal is er 195.000 euro voorzien om ideeën van lokeraars te realiseren en buurten nog aangenamer te maken. Tussen nu en eind augustus is er de brainstormperiode. Tussen 1 september en 31 december kunnen de projectideeën ingediend worden. Van 1 maart tot 30 april volgend jaar kan je stemmen op je favoriete buurtproject. En tussen juni volgend jaar en september 28 is er de uitvoeringsperiode voor het gewonnen buurtproject. Alle info vind je op denkmee.lokeren.be.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het parket in Duitsland bevestigt dat op de luchthaven van Leipzig vorige nacht een drone is gevonden met een onbekend explosief en een ontstekingsmechanisme. De drone lag op een landingsbaan bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een explosieve robot heeft het tuig geneutraliseerd. Er was ook een tweede incident met een vrachtvliegtuig van DHL dat in botsing kwam met een object, mogelijk ook een drone. Dat toestel kon veilig landen in Hannover. In Bredene aan Zee is in de late namiddag een man om het leven gekomen bij een aanrijding door de kusttram. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De trambestuurder is in shock. Het tramverkeer is door het ongeval zwaar verstoord en de lijn zet tijdelijk vervangbussen in. In Wenduinen, deel van kustgemeente De Haan, heeft vanmiddag een zware brand gewoed in een appartementsgebouw. De brand ontstond in de woonkamer op de eerste verdieping. Ook een tweede appartement liep veel schade op en is onbewoonbaar. In totaal zijn 10 bewoners geëvacueerd. Eén man is met rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak is nog

0: onduidelijk. In Zoersel in de Antwerpse Kempen hebben drie jongeren een nachtelijke rit gemaakt met een graafmachine. Die hadden ze gestolen op een werf van een woning in renovatie. Tijdens de rit begaf de kraan het en liet het drietal het voertuig midden op de rijbaan achter. Er lag ook een breed oliespoor op de weg. De brandweer kwam de smurrie opruimen. De jongeren zijn intussen geïdentificeerd. Eén van hen is nog minderjarig. De Italiaanse kampioen Jonathan Milan blijft oppermachtig in de wielerronde van Polen. In een nieuwe massasprint pakte hij zijn derde ritzege op drie. De Brit Hobbs was tweede. Gerben Thijssen, eerste Belg, op plaats 7. In de stand heeft Milan 18 seconden voorsprong op de tweede, de Fransman Magnier. Vanavond droog en overwegend helder en nog zachte temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met wat wolken en een kleine regenkans. Na de middag droger en zonniger.
1: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
2: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
3: Radioreclame, bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Baas. Hits en classics, non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Israël verwerpt het nieuwe Gaza-plan van de Vredesraad, opgericht door de Verenigde Staten. Dat plan moest de militaire operatie stoppen van zowel het Israëlische leger als Hamas in Gaza. De militie had het akkoord vorige vrijdag wel goedgekeurd. Volgens insiders staat premier Netanyahu onder druk van zijn coalitiegenoten om het spel opnieuw hard te spelen. Aan het grote busstation in Leuven is een man levensgevaarlijk gewond nadat hij is aangereden door een bus van de lijn. Het slachtoffer, een man van 75, kwam met beide benen onder de bus terecht. Op dezelfde plek gebeurden eerder al gelijkaardige drama's. Het stadsbestuur kondigde al wel aan de locatie volledig te zullen herinrichten, maar concrete plannen zijn er nog niet. In Laken in Brussel is een persoon overleden na een val van een balkon. Dat gebeurde in een sociale woonwijk. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar er zouden geen derden betrokken zijn. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. In het centrum van Londen zijn vier mensen neergestoken. Dat gebeurde aan Covent Garden, niet ver van de theaterwijk. Een vrouw van 47 is opgepakt voor wapenbezit en geweldpleging. Ze zou kampen met ernstige psychische problemen. De slachtoffers zijn vier mannen tussen 30 en 50 jaar. Volgens de politie liepen ze lichte verwondingen op. In Algerije is een gezochte Noord-Afrikaanse drugscrimineel opgepakt. Hij is kopstuk van de grootste drugsbende van Marseille. Die is berucht omwille van de gewelddadige afrekeningen waarbij slachtoffers levend verbrand worden. De man van 36 ontvluchtte Frankrijk om vanuit Noord-Afrika de drughandel verder te blijven aansturen. Algerije levert in principe nooit eigen staatsburgers uit. Frankrijk vraagt een uitzondering. En de Nederlandse Demi Vollering heeft rit 5 in de Tour de France Femme gewonnen. Ze was de snelste van een koptrio voor gele trui Reusser en de Poolse Nieuwe Jadoma. Justine Gekere was beste Belgische op plaats 20. Lotte Kopecky en Shari Bosuit verloren 20 minuten. In de stand nadert Vollering tot op 14 seconden van Reusser. De nacht is bewolkt en het koelt af tot 9 graden. Enkel aan zee blijft het 17 graden warm. Tegen de ochtend mistbanken met mogelijk een spatje regen. Vanaf de middag weer zonniger en warmer tot 24 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Hits en classics. Non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Israël verwerpt het nieuwe Gaza-plan van de Vredesraad, opgericht door de Verenigde Staten. Dat plan moest de militaire operatie stoppen van zowel het Israëlische leger als Hamas in Gaza. De militie had het akkoord vorige vrijdag wel goedgekeurd. Volgens insiders staat premier Netanyahu onder druk van zijn coalitiegenoten om het spel opnieuw hard te spelen. Aan het grote busstation in Leuven is een man levensgevaarlijk gewond nadat hij is aangereden door een bus van de lijn. Het slachtoffer, een man van 75, kwam met beide benen onder de bus terecht. Op dezelfde plek gebeurden eerder al gelijkaardige drama's. Het stadsbestuur kondigde al wel aan de locatie volledig te zullen herinrichten, maar concrete plannen zijn er nog niet. In Laken in Brussel is een persoon overleden na een val van een balkon. Dat gebeurde in een sociale woonwijk. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar er zouden geen derden betrokken zijn. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. In het centrum van Londen zijn vier mensen neergestoken. Dat gebeurde aan Covent Garden, niet ver van de theaterwijk. Een vrouw van 47 is opgepakt voor wapenbezit en geweldpleging. Ze zou kampen met ernstige psychische problemen. De slachtoffers zijn vier mannen tussen 30 en 50 jaar. Volgens de politie liepen ze lichte verwondingen op. In Algerije is een gezochte Noord-Afrikaanse drugscrimineel opgepakt. Hij is kopstuk van de grootste drugsbende van Marseille. Die is berucht omwille van de gewelddadige afrekeningen waarbij slachtoffers levend verbrand worden. De man van 36 ontvluchtte Frankrijk om vanuit Noord-Afrika de drughandel verder te blijven aansturen. Algerije levert in principe nooit eigen staatsburgers uit. Frankrijk vraagt een uitzondering. En de Nederlandse Demi Vollering heeft rit 5 in de Tour de France Femme gewonnen. Ze was de snelste van een koptrio voor gele trui Royster en de Poolse Nieuwe Jadoma. Justine Gekere was beste Belgische op plaats 20. Lotte Kopecky en Shari Bosuit verloren 20 minuten. In de stand nadert Vollering tot op 14 seconden van Royster. De nacht is bewolkt en het koelt af tot 9 graden. Enkel aan zee blijft het 17 graden warm. Tegen de ochtend mistbanken met mogelijk een spatje regen. Vanaf de middag weer zonniger en warmer tot 24 graden.